In het programma House of Hard Bop luistert u naar een tienmans orkest onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. De composities zijn alle uiteraard van de hand van Monk en de arrangementen werden geschreven door Hal Overton. Het betreft opname van een concert dat in 1963 werd gegeven in het Lincoln Center in New York. U hoort nog twee stukken, 4 in 1 en Epistrophe.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar een tienmans orkest onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. Live-opname gemaakt in 1963 tijdens het concert in het Lincoln Center in New York. De resterende tijd, overigens, hoort u nog een deel uit het stuk Oscar T. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 11 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Geboren 1917, overleden 1982. Hij speelde met talloze bekende muzici, maar vanaf 1959 zou hij gaan optreden met een vast kwartet, waarvan tenorsaxofonist Charlie Rouse deel uitmaakte. Deze blazer, die al de nodige ervaring binnen de hardbop had opgedaan, wist zich uitstekend te verplaatsen in de grillig melodische stijl van Monk. Het succesvolle kwartet zou tot ongeveer 1970 blijven bestaan. In 1961 trad dit kwartet enkele malen in Nederland op. We beginnen met opname uit mei van dat jaar, toen ze in het Amsterdamse Concertgebouw optraden. De andere muzici zijn bassist John Orr en slagwerker Frankie Dunlop. U hoort het kwartet eerst in 3 Monk-composities, Jackie Yang, Straight Note Chaser en Well You Needn't. Daarna Thelonious Monk in zijn eentje achter de vleugel met 2 standards, Body and Soul en Just the Gigolo. Het laatste thema was een van de favoriete stukken van Monk dat hij talloze malen heeft uitgevoerd en opgenomen.

In House of the Heart Bob luistert u naar live-opname door een 10-mans orkest met Thelonious Monk aan de piano, waarbij zijn composities worden gespeeld in de fraaie arrangementen van Hal Overton. U hoort nog 3 stukken van dit Town Hall Concert. U weet het uit 1959. De titels zijn Little Rootie Tootie, Off Minor en Crapulous Cure with Nelly. Deze Nelly was overigens de vrouw van Thelonious. De belangrijkste solisten, naast Monk zelf, zijn baritonsaxofonist Pepper Adams, trompetist Donald Byrd, alt-saxofonist Phil Woods en tenorsaxofonist Charlie Rouse.

U hoorde pianist Thelonious Monk in een 10-mans bezetting met live-opname uit 1959. Vanaf de jaren 60 zou Monk veel gaan optreden met een vast kwartet dat verder bestond uit tenorsaxofonist Charlie Rouse, bassist John Ory en slagwerker Frankie Dunlap. Dit kwartet trad in 1961 op in het Amsterdamse Concertgebouw. De rest van het uur gaan we daar wat van horen. En van dit concert werd overigens onlangs een cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. U hoort nu tot besluit nog een lange versie van de Monk-compositie Straight No Chaser.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 10 van een serie over pianist en componist Thelonious Monk. De live-opnamen waren uit 1959 en 1961. In de volgende uitzending hoort u meer van het concert in Amsterdam uit 1961. Willem van Manen stelde dit uur voor de concertzender samen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. En vandaag deel 9 uit onze serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. Monk heeft zich altijd opengesteld voor andere solisten en trad dus veel op met wisselende bezettingen. In eerdere uitzendingen kwam zijn samenwerking aan bod met grootheden als saxofonisten Sonny Rollins en John Coltrane. Vandaag horen we het kwartet van Thelonious Monk met een andere fenomenale solist, tenorsaxofonist Johnny Griffin. Griffin leefde van 1928 tot 2008 en hij begon zijn loopbaan al op zeer jonge leeftijd in de band van Lionel Hampton. Daarna speelde hij onder meer bij de Jazz Messengers. In 1958 zou hij lid worden van het kwartet van Monk en hij nam daar natuurlijk opname mee op. Johnny Griffin beschikte over een geweldige techniek en wordt beschouwd als een van de bekendste hardboppers. Maar hij vergat niet dat er ook nog een blues-traditie en de late swingstijl aanwezig is. We horen dit kwartet met live-opname uit augustus 1958. Zij traden toen op in de Five Spot Club in New York. Bassist is Ahmed Abdul Malik, die overigens oorspronkelijk Jonathan Tim heette. En slagwerker Roy Haynes, een van de meest succesvolle drummers in deze stijl.

In House of Hard Bop luistert u naar het kwartet van Thelonious Monk en John Coltrane. U hoort een live registratie uit 1957 uit de Carnegie Hall in New York. Later op die avond, en dat was 29 november, zouden ze verder spelen. U hoort nog vier stukken. Baya van Monk, dan de bekende song Sweet and Lovely, Blue Monk en Epistrophe. Het laatste stuk wordt jammer genoeg voortijdig afgebroken.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van Thelonious Monk en tenorsaxofonist John Coltrane. U hoorde live opname uit 1957 vanuit de Carnegie Hall in New York. Thelonious Monk leefde overigens van 1917 tot 1982 en John Coltrane van 1926 tot 1967. In de tijd die we nog hebben hoort u een langzame blues met Monk in zijn eentje aan de vleugel. Willem van Manen stelde dit programma voor de concertzender samen.

luistert naar de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag deel 3 uit een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. We beginnen met vroege opname uit 1953 door een quintet onder leiding van Monk. De tenorsaxofonist is Sonny Rollins, die hier pas 23 jaar oud is. Opvallend is dat hij toen al zijn onmiddellijk herkenbare en uitgebalanceerde stijl had gevonden. De tweede blazer is hornist Julius Watkins. Hij was een van de weinige improvisatoren die op dit lastige instrument een beetje uit de voeten kon. De andere muzici zijn bassist Percy Heath en drummer Willie Jones. U hoort 3 stukken van Monk, Let's Call This, Think of One en Friday the 13th.

In het programma House of Heart Bop luistert u naar opname van pianist Thelonious Monk, gemaakt in 1957. Zojuist hoorde u hem aan het werk met een septetbezetting. Monk was avontuurlijk ingesteld en vond het interessant om met heel verschillende muzici samen te spelen. Het volgende kwartet bestaat uit John Coltrane, tenor sax, Thelonious Monk piano, Wilbur Ware bass en Shadow Wilson slagwerk. Monk en Coltrane hadden grote bewondering voor elkaar en zijn tot op heden iconen uit de jazzgeschiedenis waar niemand omheen kan. Toch lagen hun opvattingen niet zo dicht bij elkaar. Coltrane was de virtuose blazer die met een geweldige swingende timing de meest ingewikkelde stukken aankon. Monk had minder techniek en een wat nadrukkelijke timing, maar met een grote melodische zeggingskracht.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1957 van pianist en componist Thelonious Monk, eerst met een septet en daarna met een kwartet. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 6 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. In dit uur komt hij aan bod in trioverband. En u kunt zijn persoonlijke stijl heel goed bewonderen. Zijn spel wordt gekenmerkt door een wat hamerende en onverwachte timing en een in harmonisch opzicht vaak verrassende notenkeus. Maar vaak refereert Monk ook aan vroegere stijlen die hem dierbaar zijn, zoals die van pianist Fats Waller. De eerste paar nummers speelt hij met bassist Oscar Pettiford en slagwerker Art Blakey. Deze beiden gelden ook als erkende grootheden binnen de hardbop. Het repertoire bestaat uit min of meer bekende songs van componisten als Gershwin, Blake, Waller en Hart. De studioopnamen werden gemaakt in maart en april 1956.

In House of Hard Bop luistert u naar trio-opname van pianist Thelonious Monk. We gaan verder met een album dat Monk opdroeg aan componist, bandleider en pianist Duke Ellington. Hoewel Monk een kleine 20 jaar jonger was dan Ellington, heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot bewonderaar van hem was. Het trio wordt weer medegevormd met bassist Oscar Pettiford en slagwerker is dit keer Kenny Clark. De opnamen zijn uit juli 1955. Er komen bekende thema's van Ellington voorbij zoals It Don't Mean a Thing, Sophisticated Lady, I Got It Bad, Black and Tan Fantasy en Caravan.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar trio-opname van pianist Thelonious Monk uit 1956 en 1955. Willem van Manen stelde dit uur voor de concertzender samen.

luistert naar de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. We horen hem met opname uit de jaren 50, waarbij de belangrijkste andere solist de tenorsaxofonist Sonny Rollins is. Rollins werd geboren in 1930 en was ongeveer 13 jaar jonger dan Thelonious Monk. Tijdens de volgende opname was hij pas, zo'n beetje 23 jaar oud. Opvallend is hoe rijp en overtuigend deze saxofonist al klinkt. Hij had toen zijn eigen en onmiddellijk herkenbare stijl al helemaal gevonden. Rollins leeft overigens nog steeds, maar hij doet het inmiddels wat kalmer aan. We beginnen met twee bekende songs, The Way You Look Tonight en I Want To Be Happy. Daarna volgt een compositie van Monk, Friday the 13th. In dit stuk is naast tenorist Sonny Rollins de andere blazer, de hoornist Julius Watkins. De opnamen werden gemaakt in 1953 en 1954.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de pianist en componist Thelonious Monk, die leefde van 1917 tot 1982. In het volgende blok hoorde u opname uit 1954 en we gaan nu verder met opname uit 1955. Deze werden gemaakt met een trio dat naast Monk bestaat uit bassist Oscar Pettiford en slagwerk Kenny Clarke. Ditmaal bestaat het repertoire niet uit stukken van Monk, maar uit werk van de door hem zeer bewonderde orkestleider en componist Duke Ellington. Om enkele titels te noemen: I Don't Mean a Thing, Sophisticated Lady, I Got It Bad en Black and Tan Fantasy.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar pianist Thelonious Monk met opname uit 1954 en 1955. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

geluisterd naar de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag deel 3 uit een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. We beginnen met vroege opname uit 1953 door een quintet onder leiding van Monk. De tenorsaxofonist is Sonny Rollins, die hier pas 23 jaar oud is. Opvallend is dat hij toen al zijn onmiddellijk herkenbare en uitgebalanceerde stijl had gevonden. De tweede blazer is hornist Julius Watkins. Hij was een van de weinige improvisatoren die op dit lastige instrument een beetje uit de voeten kon. De andere muzici zijn bassist Percy Heath en drummer Willie Jones. U hoort 3 stukken van Monk, Let's Call This, Think of One en Friday the 13th.

In 1954 maakte Monk weer opname met een quintet, maar in een andere bezetting. Het is kenmerkend voor Monk dat hij altijd met zoveel mogelijk verschillende muzici wilde samenwerken. Hij zorgde er wel voor dat zijn eigen composities behoorlijk aan bod kwamen. Naast Monk zijn de muzici Ray Copeland trompet, Frank Foster tenorsaxofoon, Curly Russell bas en Art Blakey slagwerk. 4 stukken hoort u. En alleen het tweede is geen Monk-compositie. Dat is een bekende song met de titel Smoke Gets Into Your Eyes.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar pianist en componist Thelonious Monk met opname in verschillende bezettingen uit 1951 en 1952. Als laatste hoort u hem in een trio met bassist Gary Mapp en slagwerker Art Blakey. We noemen nog enkele Monk-composities. Little Rooty Tooty, Bahia, Monk's Dream, Trinkle Tinkle en Bamsha Swing.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 2 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Het waren opnamen in verschillende bezettingen uit 1951 en 1952. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. In het nieuwe jaar gaan we een begin maken met een serie over de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. Deze pianist had een unieke stijl die met weinig anderen te vergelijken is. En zoals sommige kenners bij wijze van grap wel eens zeggen, Monk is Monk, hij lijkt nergens op. Toch is er wel enige lijn in zijn ontwikkelingen te ontdekken. Zo speelde hij begin jaren 40 met swinggrootheden als Don Byers en Roy Eldridge. En in 1944 kwam hij voor het eerst in een opnamestudio als pianist bij het kwartet van saxofonist Coleman Hawkins. In 1947 maakte Thelonious Monk zijn eerste opname onder eigen naam voor het label Blue Note. Het sextet bestaat naast Monk uit dan de volgende muzici: Andries Solomon, trompet, Danny Quebec, West, alt-sax, Billy Smith, tenorsax, Gene Ramey, bas en Art Blakey, slagwerk. Er wordt gespeeld vanuit de bebop-traditie en Monk was in die tijd ook gaan componeren, getuigen het eerste stuk Humph en het vierde stuk Thelonious.

In het programma House of Hard Bop hoort u vroege opname door een sextet van pianist en componist Thelonious Monk. In diezelfde maand, oktober 1947, maakte Monk ook opname met een trio dat verder bestond uit bassist Gene Ramey en slagwerker Art Blakey. Ook hier komen weer een paar thema's van Monk aan de orde. Ruby, My Dear, Well, You Needn't, Introspection en Of Minor. Monk is nooit een heel virtuoos pianist geweest. Hij moest het vooral hebben van zijn zeggingskracht en timing. En zijn originele notenkeus. Grammatiek en hele toons, toonladders zijn daarbij kenmerkend.

In House of Hard Bop luistert u bij de Concertcenter naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Zojuist waren het opnamen die gemaakt werden in 1981 tijdens het North Sea Jazz Festival. We noemen de muzici van de ritmesectie Reuben Brown, piano, Wilbur Little, bas en Billy Hart, slagwerk. En dan besluiten we nog met twee stukken, het bekende Yesterdays van Jerome Kern en Spaces van pianist Reuben Brown.

0: Thank you. That's going to end our second set. On piano, we have Reuben Brown. On bass, Wilbur Little. Billy Hart drums. Buck Hill holding the saxophone. And we're going to see you at 6:30 tomorrow evening.
1: Dit was House of Hard Bop bij de Concertzender. U heeft geluisterd naar kwartetopname uit 1978 en 81 met tenorsaxofonist Buck Hill. Bedankt aan samensteller Willem van Manen.

Dit is de concertzender, dit is House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Het gaat dan over, voor zover bekend, de laatste opname die hij heeft gemaakt. Op 11 juni 1964 werden er in Parijs opnamen gemaakt met een internationaal samengesteld gezelschap. Eerst 2 lange stukken in quintetbezetting. Naast Eric Dolphy zijn de muzici, de bekende Amerikaanse trompetist Donald Byrd, die leefde van 1932 tot 2013, en de Amerikaanse tenorsaxofonist Nathan Davis, geboren in 1937. De begeleiding wordt verzorgd door de Franse bassist Jacques Hess en de Italiaanse slagwerker Franco Manzecchi. 2 stukken van Eric Dolphy, Springtime en 2-4-5. In het eerste stuk speelt Dolphy basklarinet, in het tweede altsaxofoon.

U hoorde opnamen door Thelonious Monk met zijn kwartet. Die werden gemaakt tijdens een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw in mei 1961. De maand daarvoor, in april 1961, trad dit kwartet ook op in Studio Irene in Bussum, met publiek erbij. En daarvan hoort u nu nog twee stukken, I Mean You en Nutty.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk met opname uit 1961. Deze productie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met het maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij leefde van 1928 tot 1964. In het begin van het jaar 64 speelde Dolphy nog in het sextet van bassist Charles Mingus, met wie hij ook in Europa op tournee ging. En vervolgens besloot Eric Dolphy om daar, in Europa dus, enige tijd te blijven om met verschillende Europese muzici te kunnen spelen. In mei 64 maakte hij in Parijs radioopname met een kwartetbezetting. De andere muzici zijn dan de Amerikaanse pianist Kenny Drew, die al in 1961 naar Europa was verhuisd, en verder twee Franse muzici, bassist Guy Pedersen en slagwerker Daniel Humer. U kunt gaan luisteren naar twee Dolphy-composities, Les en Serene. In het eerste stuk speelt Dolphy alt sax en in het tweede basklarinet.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy met opname uit 1964 van verschillende bezettingen. Zojuist hoorde u Franse radioopname met in Parijs wonende muzici. En daarna kwam Dolphy op uitnodiging van producent Paul Karting naar Nederland. Op 2 juni 1964 vond er een legendarische optreden plaats in een radiostudio in Hilversum met een beperkt publiek. De Nederlandse muzici zijn dan pianist Micha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick, die toen pas 22 jaar oud was. U hoort eerst Apostrophe van Thelonious Monk en daarna twee Dolphy-stukken, South Street Exits en The Madrick Speaks. Eric Dolphy speelt achterinvolgens basklarinet, fluit en altsax.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Met opnamen die in 1964 in Europa zijn gemaakt. En zojuist hoorde u drie stukken van een studioconcert in Hilversum. Met drie Nederlandse muzici, pianist Misha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick. U nog drie stukken van dit optreden. Eerst een stuk van pianist Mengelberg. Dan de bekende standaard You Don't Know What Love Is. En tenslotte Miss N van Dolphy zelf. Opname van 2 juni 1964. Deze registratie werd in der tijd uitgebracht onder de titel Last Date. Omdat Eric Dolphy helaas vroegtijdig op 29 juni 1964 in

0: When you hear music, after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again.
1: In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 7 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij stierf in 1964. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 12e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. In de vorige aflevering ging het over het midden van de jaren 60, toen de avant-garde in de jazz meer ruimte kreeg van Blue Note-baas Alfred Lion. In 1965 verandert er veel bij het label. Vanwege de eindeloze werkdagen krijgt Alfred Lion dat jaar voor het eerst hartproblemen. Als Liberty-directeur Al Bennett hem datzelfde jaar benadert voor een overname, gaat Lion met hem in gesprek. Hij accepteert het aanbod, een bedrag dat ver onder $1 miljoen moet hebben gelegen. Onder het Blue Note logo zal voortaan de tekst A Product of Liberty Records te lezen zijn. Tegenwoordig, onder EMI, staat er weer gewoon alleen The Finest Jazz Since 1939. Lion en Wolf blijven actief als producers. Van de artiesten die ze midden jaren 60 gaan opnemen, springen twee bijzonder in het oog. Het zijn muzikanten uit de band van Miles Davis, die zelf voor Columbia opneemt. Namelijk Herbie Hancock en Wayne Shorter. Herbie Hancock maakte voor het album Empyrean Isles een compositie die miljoenen mensen, dankzij de vele covers en hergebruik op tv en in reclame, nog steeds kennen. Cantaloupe Island. De gesampelde versie door de Britse rapgroep Us 3 zal voor Blue Note in 1993 de grootste hit in zijn bestaan zijn. Het was ook een van de eerste voorbeelden van het gebruik van jazz met een funky ritme. Empyrean Isles kun je vergelijken met de modale jazz van Kind of Blue. Het draait niet om de melodieën, maar om de sfeer en de solo's. Hier zijn twee tracks van dat album, One Finger Snap en Cantaloupe Island.

Achtereenvolgens One Finger Snap en Cantaloupe Island, afkomstig van het album Empyrean Isles van Herbie Hancock met trompetist Freddie Hubbard, bassist Ron Carter en drummer Tony Williams. Beide tracks opgenomen op 17 juni 1964. En hier is nog een track van het album The Egg.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 6 van een serie gewijd aan fluitist en rietblazer Eric Dolphy. Vandaag hoorde u opnamen gemaakt in 1961 en 1964. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 11e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. Vorige week ging het over Lee Morgan's grote hit The Sidewinder en over de avant-garde in de jazz, die ook begin jaren 60 tot de catalogus van Blue Note wist door te dringen. In deze aflevering duiken we verder in het jaar 1964. Filosoferend over wat Alfred Lion, de baas van Blue Note, bewoog om mensen als Eric Dolphy en later Cecil Taylor en Ornette Coleman te contacteren, zei collega-producer Michael Cuscuna later dat hij het idee had dat Lion de nieuwe sterren van de jazz niet wilde missen. Terwijl hij eerder altijd talenten zelf had gecreëerd, wilde Lion nu de toppers binnenhalen. Opnametechnicus Rudy van Gelder zal later verklaren dat Lion het vak juist is uitgestapt vanwege de avant-gardisten. Hoe dan ook, de avant-garde in de jazz krijgt veel ruimte van Lion. Een andere, minder bekende representant is pianist Andrew Hill. Ooit begonnen als bebopper en beïnvloed door Bud Powell, slaat hij eind jaren 50 nieuwe richtingen in. Nadat Hill als sideman had gespeeld op Joe Henderson's album Our Thing in september 1963... laat Alfred Lion hem de vrije hand en neemt Hill binnen 7 maanden maar liefst 5 albums op. Het is geen makkelijk te consumeren muziek, maar Lion zal later verklaren dat Hill een van zijn meest dierbare ontdekkingen was. Op het album Point of Departure speelt Hill met dezelfde ritmesectie als Dolphy 3 maanden eerder op het album Outer Lunch. De blazers zijn Dolphy, Henderson en Kenny Dorham. Het is 21 mei 1964.

Achtereenvolgens de tracks Refuge en Flight 19 uit 1964 van pianist Andrew Hill met in zijn band bassist Richard Davis, drummer Tony Williams en Eric Dolphy, Joe Henderson en Kenny Dorham. Hier is nog één nummer van dat album, Points of Departure.

Dat was Dedication van Andrew Hill, afkomstig van zijn album Point of Departure uit 1964. Helaas levert pianist Andrew Hill weinig inkomsten op voor Blue Note. Daarvoor is het label aangewezen op bijvoorbeeld Horace Silver, de meest actieve artiest van Alfred Lyon's label. Tijdens een minder geslaagde opnamesessie met Silver's oude band, Junior Cook, Blue Mitchell, Gene Taylor en Roy Brooks, had Alfred Lyon Silver geadviseerd een nieuwe band samen te stellen. Het album Song for My Father, dat eind 1964 verscheen, bevat songs van Silver's nieuwe en oude band. Het wordt zijn best verkochte album. Het is geïnspireerd op de muziek uit de Kaapverdische eilanden, waar zijn Portugese vader werd geboren. En op de voorkant van het legendarische album is ook een portret te zien van John Tavares Silver, gemaakt door Frank Wolf. De titelsong, Bossa Nova, is geïnspireerd op een bezoek dat Silver in februari 1964 bracht aan Brazilië. Het wordt een standaard en zal later het intro vormen van de grootste hit van de jazzrockgroep Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number. Het is 26 oktober 1964. Hier is Song for My Father.

bebop-traditie. Dolphy componeert alle tracks op het album en speelt altsax, basklarinet en fluit. Van dat album Out to Lunch draaien we eerst Head and Beard. Het is 25 februari 1964.

Eric Dolphy met Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Richard Davis en Tony Williams. Dat was een compositie van Dolphy getiteld Head and Beard, afkomstig van zijn album Out to Lunch. Reed Miles ontwierp de albumhoes en hij is ook de fotograaf van het bordje aan de deur met de tekst We'll Be Back. Hier zijn nog twee tracks van het album, Gazzaloni en Straight and Up Down.

0: Achtereenvolgens de tracks Gasoloni en Straight and Up Down van Eric Dolphy's album Out to Lunch uit 1964. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note horen we hoe de baas van Blue Note, Alfred Lion, de avant-garde meer ruimte geeft, bijvoorbeeld via pianist Andrew Hill. Lion noemt Hill een van zijn meest dierbare ontdekkingen, maar helaas brengt deze avant-garde pianist geen geld in het laadje. Degene die dat wel doet en uiteindelijk de meest actieve artiest van het label wordt, is Horace Silver, die in juni 2014 op 85-jarige leeftijd overleed. De 11e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 12 augustus 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Time I enjoyed a record session.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 9e aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven in de periode 1958 tot en met 1961. We hoorden hoe tenorsaxofonist Ike Beck niet alleen zijn comeback maakte bij Blue Note, maar ook adviseur werd over de samenstelling van groepen en repertoire en de muziek van het label. Ook hoorden we de muziek van twee andere tenoristen, Hank Mobley en Dexter Gordon. In deze aflevering duiken we verder in de jaren 60 van Blue Note. In het begin van het decennium stijgt het aantal opnamesessies nog steeds en de aanwas van nieuwe artiesten groeit in deze periode ook nog gestaag. Zo maken tenorsaxofonist Stanley Turrentine, multi-instrumentalist Eric Dolphy en gitarist Grant Green hun debuutalbums bij Blue Note in het jaar 1960, pianist Herbie Hancock en Hammond-organist Freddie Roach in 1962 en pianist Andrew Hill en tenorsaxofonist Joe Henderson debuteren in 1963. Maar in 1963 zijn er ook twee verliezen te betreuren. Ike Beck sterft in januari aan longkanker. Zijn dood maakt een diepe indruk op Alfred Lion, die nauw met hem samenwerkte en hem als tenorist 19 keer in de studio had gehad. Een andere favoriet van Lion, Sonny Clark, overleed een paar weken eerder, vermoedelijk aan een overdosis. Hij is helaas niet de enige aan heroïne verslaafde Blue Note artiest. Lion had Clark ingezet bij maar liefst 29 opnamesessies. Zijn beroemdste plaat was Cool Strutten en zijn laatste album als leider heet Liepen en Lopen, opgenomen op 13 november 1961. Daarvan nu Clark's eigen compositie Something Special.

Dat was Something Special van pianist Sonny Clark met in zijn groep tenorsaxofonist Charlie Rouse, trompetist Tommy Turrentine, bassist Butch Warren en de jonge drummer Billy Higgins. Daarna het nummer Deep in a Dream van hetzelfde album Liepen en Lopen, opgenomen 13 november 1961. De beroemdste plaat van Sonny Clark is Cool Struttin' uit 1958, daarvan nu het titelnummer.

Dat was Cool Strutton van en met pianist Sonny Clark. In 1962 verbazen Duke Ellington en Blue Note-baas Alfred Lion de wereld met het trio-album Money Jungle. Het is de ontmoeting tussen Ellington, Max Roach en Charles Mingus. Hoewel een must voor jazzliefhebbers is Ellington binnen de Blue Note-catalogus een beetje een vreemde eend in de bijt. Dat geldt niet voor gitarist Grant Green. Lou Donaldson had Alfred Lion met hem in contact gebracht en in 1960 was Greens eerste sessie voor Blue Note. Die werd, zoals vaak gebeurde, afgekeurd door Lion. Veel van Blue Note's opnamen verschenen pas decennia later, zoals een groot deel van Rollins' concert in The Village Vanguard. Het debuut van Grant Green kwam pas in 2001 uit op cd. Maar toch zal Lion, de jonge gitarist, veel gaan inzetten, in 1961 al bij 15 opnamesessies. Als Lion iemand goed vond, probeerde hij hem zo vaak mogelijk in de studio's te krijgen, zegt de weduwe van Lion, Ruth. Want je wist maar nooit hoe lang de artiest goed zou spelen, met de drank, drugs en andere problemen waar veel muzikanten in die tijd mee te kampen hadden. Green was geen virtuoos, maar leverde een bluesy geluid waarmee hij zowel hardbop kon spelen als de muziekvorm die later soul jazz zou gaan heten. Hier is het titelnummer van het album Idle Moments. Het is 15 november 1963.

Dexter Gordon met twee tracks van Doin' All Right, zijn debuutalbum bij Blue Note. Dat waren I Was Doin' All Right en For Regulars Only. Hier het derde nummer van het album, Society Red.

Dexter Gordon's Society Red. Het zou een soort herkenningstune worden van Gordon. Afkomstig van het album Doin' Alright met Freddie Hubbard, Horace Parlan, George Tucker en Al Harewood. Een opname van 6 mei 1961. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in de periode van begin jaren 60. Blue Note-baas Alfred Lion krijgt er een nieuwe gitarist bij, Grant Green. Maar hij verliest ook 2 belangrijke muzikanten, zijn tenorist en muzikaal adviseur Ike Beck en pianist Sonny Clark. De 9e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 29 juli 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Zijn stijl is geworteld in de hardbop, maar geleidelijk aan ging hij steeds vrijer spelen, waardoor hij ook wel wordt beschouwd als een voorloper van de free jazz. Dolphy nam meestal een akkoordenschema als uitgangspunt, maar hij week er ook graag vanaf, zolang de structuur maar aanwezig bleef. In dit uur hoort u hem in verschillende bezettingen met opname uit 1962 en 63. Het eerste stuk heet Music Matador en de solisten zijn Prince Lasha fluit, Clifford Jordan sopraansax, Eric Dolphy zelf basklarinet en Richard Davis bas. Daarna het solostuk Love Me met Dolphy op altsaxofoon en als derde een lang duet tussen Dolphy op basklarinet en bassist Richard Davis.

In het programma House of Hardbop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Hij heeft er altijd de voorkeur aan gegeven om met zoveel mogelijk verschillende muzici te spelen. En in het komende half uur zal dat weer blijken. In het stuk Iron Man hoort u eerst Dolphy soleren. En daarna trompetist Woody Shaw, vibrafonist Bobby Hutcherson en bassist Eddie Kahn. En dan volgt in dezelfde bezetting de Dolphy-compositie Mandrake. En tot besluit een lang stuk in grote bezetting, Burning Spear, ook van Dolphy.